0: standaard neemt het maar eigen versie en eigen schrijf, zoals het bedrijf zoals het ziet bij uw waarde.
1: Radio de Mata FM Dwara, zal ik voor